kwam zo dat lief kwam. Maar toen lief zei, al bühne, al gozer. Maar lief kwam daar kwam. En die zei, moet je net uitzien. We moeten met meer goede luier gaan. 1, 2, 3.